0: Ooh.
1: Oi, neem hem kies, het is maar de shoot, zegt ze, kijk, die oma die shoot. Oi.

Hoi, Mirjam Vlemkiksjes, het is Konnet. Het is Konnet Schoenen. Hoi, hier is Mirjam Vlemkiksjes, het is echt. Het is Klekkiksjes, George. Hoi.

0: Ooh.
1: Oei, neem hem kies, het is maar de shoot, zegt ze, kijk, die oma die schiet. Oei.

0: Well, it's just the outside. This allergy, like outside. Some smam came quartz, the cook bits, the some smut yam, I couldn't. A lapat a licht get outside. Like call hook to dark nasooks, get a bows, get mouth your ilk. La oma daus, mouth your ilk. As nice, could it mena meem ik, a let comat. Comes quilail. Taps kuskikikil, quining is the matsk. Damn is the matsk. Schocht smisk the matsk, damn is. Like will it be killed out named, like the matsk. Quining is good, but I would smisk. No ma pizza kerti me mantat kit la paps kena keps kip ta kuk pila ta mans ta stans ta chuch kta tvai kuk aina kuile tik tu me mans kuile tik kit la pa kit kuala ta kuk pina lo ma kuala kuta kota me mantat kuk kuk san dem kuta san aina da kai mats kuat. Dit is een demk. Laoma kwaluk. Ai to demk. Kapatis kwalet de kwalam trissus kwezig. Ik. Ai to demk. En demk ik dem. Eena kwaluk zit stout de kuleert. Zij to dem. Leep zutel gek wat zo is dan nou ik. Alet amk zutel. Dat lijkt zo het kettoteem. Hey, kijk, kun je toch lap met het goede kielijl? Stan nou ik. Stemst dan al een samte moet het goede lijl. Niet samen hem zit lap, ik kun dit. Het schoot lap, zoekt hij, kent zich zich. Ik kom het zeggen dat het is. De zucht. Eet schutzweis, kikikiki, nut kwalsmau, skin ayawalsmau, ske oost, zalke patsel, ske oost, zucht, wijna kwilitziks, nut kwalsmau, oost. Gechel doet iets aan mijn mens te laat, uit inus kik, tap. En deem kwit kwit kwit die mamman dat ei. Si ei nou slip zu tau, lent salle zwamk zu tau. Kunt die zitzik ul inus gekstich. Sitz kwit zil zaad stil uch dem manst. Оламскут илаалшиг хүлтэйсту думац хүмэмэнц хүлтэй хүлуламст. Пэлхста.
1: Unsla Omgom Gliga. You're listening to 91.1 FM New Hulk Radio in Bella Coola. Smaudi Silkil, why?